Sint-Joost en Urmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. Vaals werkt aan een plan voor een kinderburgemeester. De gemeente wil kinderen van 9 tot 11 jaar zo meer betrekken bij de lokale besluitvorming. Samen met 3 basisscholen wordt gewerkt aan de opzet van het project. Ook heeft de gemeente contact met het genootschap van kinderburgemeesters. Wanneer de eerste kinderburgemeester wordt gekozen, is nog niet duidelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. RKHSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV IJsden. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks de voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKHSV was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV IJsden verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl. De A2 tussen Sint-Joost en Urmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. Vaals werkt aan een plan voor een kinderburgemeester. De gemeente wil kinderen van 9 tot 11 jaar zo meer betrekken bij de lokale besluitvorming. Samen met 3 basisscholen wordt gewerkt aan de opzet van het project. Ook heeft de gemeente contact met het genootschap van kinderburgemeesters. Wanneer de eerste kinderburgemeester wordt gekozen, is nog niet duidelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. RKHSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV Eijsden. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks de voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKHSV was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV Eijsden verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl. De A2 tussen Sint-Joost en Urmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. Vaals werkt aan een plan voor een kinderburgemeester. De gemeente wil kinderen van 9 tot 11 jaar zo meer betrekken bij de lokale besluitvorming. Samen met 3 basisscholen wordt gewerkt aan de opzet van het project. Ook heeft de gemeente contact met het genootschap van kinderburgemeesters. Wanneer de eerste kinderburgemeester wordt gekozen, is nog niet duidelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag. Dit is het ZLV-nieuws. RKHSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV Eijsden. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks de voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKHSV was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV Eijsden verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl. De A2 tussen Sint-Joost en Urmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. Vaals werkt aan een plan voor een kinderburgemeester. De gemeente wil kinderen van 9 tot 11 jaar zo meer betrekken bij de lokale besluitvorming. Samen met 3 basisscholen wordt gewerkt aan de opzet van het project. Ook heeft de gemeente contact met het genootschap van kinderburgemeesters. Wanneer de eerste kinderburgemeester wordt gekozen, is nog niet duidelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. RKHSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV Eijsden. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks de voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKHSV was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV Eijsden verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl. De A2 tussen Sint-Joost en Urmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. Vaals werkt aan een plan voor een kinderburgemeester. De gemeente wil kinderen van 9 tot 11 jaar zo meer betrekken bij de lokale besluitvorming. Samen met 3 basisscholen wordt gewerkt aan de opzet van het project. Ook heeft de gemeente contact met het genootschap van kinderburgemeesters. Wanneer de eerste kinderburgemeester wordt gekozen, is nog niet duidelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat is er toch graag mee terug van. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, ja, kunnen ze altijd, ja, gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.
6: Goed.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. RKSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV IJsde. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks de voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKHSV was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV IJsde verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl. De A2 tussen Sint-Joost en Uurmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. Vaals werkt aan een plan voor een kinderburgemeester. De gemeente wil kinderen van 9 tot 11 jaar zo meer betrekken bij de lokale besluitvorming. Samen met 3 basisscholen wordt gewerkt aan de opzet van het project. Ook heeft de gemeente contact met het Genootschap van Kinderburgemeesters. Wanneer de eerste kinderburgemeester wordt gekozen, is nog niet duidelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. RKSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV Eijsden. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks de voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKHSV was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV Eijsden verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl. De A2 tussen Sint-Joost en Uurmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal 1 uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Een jong iemand hebben ze dat, ja, kunnen ze altijd, ja, gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoopt een jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. RKSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV Eijsden. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij

0: rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks de voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKHSV was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV IJsde verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl.
1: De A2 tussen Sint-Joost en Uurmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we...

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. RKSV Heugem uit Randwijk heeft zondag overtuigend gewonnen van VV Eijsden. De ploeg van trainer Jack Swildens stond bij rust al met 2-0 voor en liep na rust verder uit. Uiteindelijk eindigde het doelpuntrijke duel in 6-2. Ondanks

0: eerste voorsprong was Swildens niet helemaal tevreden over de eerste helft. RKH Svij was volgens hem slordig aan de bal en gaf VV IJsden verdedigend te veel mogelijkheden. Bekijk de interview via onze website zlv.nl. De A2 tussen Sint-Joost en Uurmond gaat vanaf vrijdag opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekend is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten.
1: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet en burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen.

0: bergachtige gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten.
1: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we...

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet en burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja, kunnen ze altijd, ja, gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet en burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we...

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal 1 van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet. En burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal 1 van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet. En burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Hallo Meersen.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar op zaterdag? Mijnstreek en Zuid-Limburg.

als gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet. En burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Iedere werkdag om 6:30 op tv. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsselmargraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op tv.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen.

0: meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6:00 met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.
3: Vandaag nieuws.

We schommelen gelukkig nog niet. Maar dat was Caroline, de tune van de zeezender uit 1964, gezongen door The Fortunes. En ik zeg welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV op deze dinsdag, zonnige dinsdag, 6 oktober. Fijn dat je weer luistert. Tot 6 uur verzorg ik speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuveland en uit Maastricht. En aan deze onderwerpen gaan we onder andere aandacht besteden. Werk aan de kademuren en brug aan de Emmelaan in Valkenburg wordt weer hervat na vertraging door beschermende dieren. En Vaals scherpt regels voor gratis trouwen aan. We beginnen zo meteen met het nieuws van deze dag. Je krijgt een actueel weerbericht en we blikken vooruit op de ZLV nieuwsuitzending op tv van zometeen om 6:30. Maar eerst 10cc.

0: Uit 1983 en je hoort nog het originele stemgeluid ook van Eric Stewart in 10cc's Feel the Love. Je luistert naar Vandaag Nieuws van ZLV en wij gaan naar...
1: Het nieuws van de dag.
0: De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg Centrum worden hervat. Het werk lag tijdelijk stil omdat eerst toestemming nodig was om een pand aan de geul te slopen. In dat gebouw leven beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen. Het project lag stil vanwege beschermende gierzwaluwen en die dwergvleermuizen om dat pand te slopen dat vlak naast de geul ligt. Die sloopvergunning is nu wel verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. Kom meer te weten via onze website zlv.nl.

0: En dat was Niks aan de Hand muziek van Anita Meijer. Ze komt uit Rotterdam. Rock Me Up a Mountain was een hit voor haar in 1981. En wie ook gisteren bovenaan de top van de berg stonden, dat waren de koks die Michelinsterren uitgereikt kregen.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg.
0: Want het was gisteren een uitzonderlijk goede dag voor het Heuveland tijdens de Michelin-uitreiking. Vooral voor Valkenburg aan de Geul met name. Want die gemeente is in één klap 3 sterren rijker. En dan waren er nog speciale prijzen voor Bruut 172 in Rijmerstok en Château Neerkan in Maastricht. Zometeen de reacties van de mensen in de zaal, maar eerst de reacties van de winnaars.
2: Wees welkom op dit podium.
3: De eerste winnaars in het Heuveland waren de sommeliers van Bruut 172 in Rijmerstok. Zij mochten de Sommelier Award in ontvangst nemen.
4: Een sommelier, een chef, echt weet uit te dagen en ook tot het uiterste weten te brengen. Hoe gaat dat?
5: Ja, wij doen dat tegenwoordig samen. Ik denk dat wij in het restaurant, het is een constante beweging. Het is meer een synergie dan dat het echt een uitdaging is. Ik denk dat het groeit met ons allemaal.
3: En ook de service van Château Neerkan in Maastricht viel in de prijzen.
6: Ja, dat is mooi. Je bent iedere dag ben je bezig om ook elkaar weer uit te dagen.
4: Ja.
6: En ook om vernieuwingen erin te brengen. Ja. En dat is leuk.
3: En dan de sterren. Allereerst Ambrosijn, het restaurant dat al jaren genoemd wordt als kanshebber. Vandaag mocht chef-kok Sven Nijhuis de ster in ontvangst nemen. En hij wilde vooral zijn geliefde even in het zonnetje zetten.
7: Nee, ze is bij de kids. En dat is ook wel meteen wat ik in ieder geval vandaag sowieso wou zeggen als het zou gebeuren. Ik had zonder haar het sowieso niet gedaan. En dus heel dapper. Nee, ik heb de meters kunnen maken omdat zij wel de keuze maakte iets meer thuis te zijn. Daardoor heb ik wel de ruimte gekregen en heb ik extra kunnen doen. En ik zie het hier staan, maar ik geloof het ik zelf nog steeds niet.
4: Ja, maar het is echt zo, Sven. Nou, Ralf. Kijk eens, daar komt Ralf met partner Soumya. Wees welkom op dit podium.
3: En dan de finale. In één klap, 2 sterren. Vorig jaar lukte het Guido Praken. Dit jaar is het Ralf Berendsen met zijn restaurant Sui.
4: Ach, kijk eens. Ja.
8: Goh, dat het gaat zo snel, dat weten we zelf niet. Ja. Het is zo turbulent gegaan. Ja, wat ik zeg, nu 4 maanden bijna bezig. Een verbouwing in 2,5 maand. Maanden thuis zitten. Dat was een rollercoaster. En nu dit. Ja, we hebben keihard geknald met ons team.
3: En zo mag het Heuveland en Maastricht 3 sterren en 2 prijzen verdelen.

0: The Move had een grote hit in 1967 met dit Flowers in the Rain. En op regen moeten we nog gelukkig nog even wachten, maar straks hoor je daar meer over in het weerbericht. En dat hoor je allemaal in Vandaag Nieuws van ZLV. We gaan nog heel even terug naar de uitreiking van de Michelinsterren gisteren in het MEC in Maastricht.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Ja, net hoorde je de uitreikingen en de reacties van de blije koks en de sommeliers. Het echte feest begon eigenlijk pas daarna. U hoort het van verslaggever Pim Kleber, want hij was erbij.
2: Het is een ongelofelijke dag voor het Heuveland. Voor heel veel chefs is het vandaag een prachtige dag. En dus wat ik zei, specifiek voor het Heuveland. Ambrosijn, de eerste ster. De prijs voor de sommeliers van Bruut, die het ongelooflijk goed gedaan hebben. En als kerst op de taart voor het Heuveland, 2 Michelinsterren voor Ralf Berendsen. Wat een ongelofelijke dag moet dit voor u zijn.
3: Ja, dit is iets... Er was wel de nodige spanning in ons lijf. Wat ik zeg, hele turbulente jaren geweest. Van de verbouwing tot werkelijk waar een opstart in een totaal nieuw bedrijf. Samen met mijn vrouw. En je weet het nooit, hè. Je weet het absoluut niet. Je komt van 2 sterren naar 0 sterren. Ongelooflijk.
4: Het is onwerkelijk voor chef Berendsen. In 2025 stopte hij na 15 jaar bij zijn restaurant en 5-sterrenhotel La Butte aux Bois in Lanaken. Pas halverwege dit jaar opende hij samen met zijn partner Soumia zijn nieuwe restaurant in Strucht. En nu al krijgt hij in één klap 2 Michelinsterren.
3: En vooral wat een emotie, hè?
5: Ja, heel veel emotie. Ik ben super trots. Ja.
4: Beschrijf deze emotie.
5: Ja, ik denk dat dat een hele bijzondere emotie is. Dat is blijheid en alles gaat los. En je hebt zo hard gewerkt, je doet zoveel.
4: Wie ook in de zaal zat, was wethouder Kevin Rouet van Valkenburg aan de Geul. En hij zag dat zijn gemeente in één klap 3 Michelinsterren rijker is.
6: Ja, prachtig. Ik was er zelfs een beetje ontroerd van toen ik de naam Ambrosijn zag staan. Dat is een prachtig resultaat. Supergoed voor Valkenburg. En laat ook zien dat je met heel veel passie en toewijding die ster kunt krijgen. Ja, maar ja, goed, ik kijk natuurlijk niet alleen naar Valkenburg, maar ik kijk natuurlijk over de hele regio. Ja, ik had bijna gedacht, het is een Zuid-Limburgs feestje. Zo'n gevoel kreeg ik eigenlijk vandaag. Misschien had ik nog gehoopt dat Bruut ook die derde ster zou krijgen. Ik zat er een beetje op te hopen. Dat is helaas misschien voor volgend jaar. Maar ja... Kwaliteit straalt er gewoon vanaf in Zuid-Limburg.
4: Hoe ziet deze dag er voor u verder uit?
3: Die dag die ziet eruit. We gaan nu na een glaasje terug naar de zaak. Daar zit ons personeel. Daar komen onze vrienden, familie. Die ons allemaal super hebben gesteund. En van daaruit gaan we eens even een paar uurtjes doorzakken. En vanavond hebben we het gala. Dus daar gaan we gewoon door met eten en drinken.

0: Paul Carrick, de stem van Squeeze en van Mike and the Mechanics. En ja, hij heeft ook een hele mooie solo-carrière achter de rug. Maar dit was Eyes of Blue uit 1997, nog aan het begin van zijn solo-carrière. Paul Carrick. We gaan naar een aantal korte berichten, vrienden.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: En we gaan aandacht schenken aan de werkzaamheden aan de markt in Meersen. Bloembakken omgegooid bij een Maastrichts restaurant. Italiaanse concurrentie voor de EU-regio begint de bouw van het onderzoekscentrum van de Einstein-telescoop. En bokkenweken in Valkenburg aan de Geul van start. Maar we beginnen met maandenlange werkzaamheden aan de N278 die gisteren begonnen zijn. U hoort Nick Klaasens van het ZLV Nieuws.
2: De werkzaamheden aan de N278 tussen Gulpen en Waarwieler zijn begonnen. Tot eind november wordt op verschillende plekken aan de provinciale weg gewerkt. De eerste dagen is een deel van de Rijksweg in Gulpen volledig afgesloten. Later gaat ook het kruispunt bij Wittem dicht. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A76 en de A79. De geplande werkzaamheden bij Lemiers zijn uitgesteld tot 2027. En nog meer werkzaamheden. De markt in Meersen wordt vanaf vandaag opnieuw ingericht. De gemeente pakt onder meer de bestrating, riolering en waterafvoer aan. Ook komt er meer groen en wordt bij de basiliek een oude kerkmuur opnieuw opgebouwd. De werkzaamheden duren volgens planning tot zeker het voorjaar van volgend jaar. De markt blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De weekmarkt verhuist vanaf donderdag tijdelijk naar de Beekstraat. Wie heeft dit gedaan? Daar wil dit restaurant aan de Ezelmarkt in Maastricht achterkomen. In de nacht van zaterdag op zondag zijn daar meerdere bloembakken omgegooid. De zaak zegt dat het incident op camerabeelden staat en geeft de dader 2 weken de tijd om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan wil het restaurant aangifte doen en de volledige beelden aan de politie geven. Concurrent Sardinië zet een nieuwe stap in de strijd om de Einstein-telescoop. Op het eiland is de bouw begonnen van een ondergronds onderzoekscentrum. Met het project is ongeveer 20 miljoen euro gemoeid. De eerste laboratoria moeten in 2027 klaar zijn en de volledige oplevering volgt in 2028. Sardinië strijdt met de EU-regio om de komst van de telescoop. Volgend jaar moet duidelijk worden waar die wordt gebouwd. En Valkenburg staat deze maand weer in het teken van de Bokkenweken. De 11e editie werd gisteren officieel geopend met de Bokkenparade. En daarmee begint een maand vol activiteiten rond de verhalen en tradities van Valkenburg. Op het programma staan onder meer fakkeltochten, muziek en activiteiten rond de bokkenrijders. Ook Bok & Blues keert later deze maand terug. Wat niet terugkeert deze maand is de Bokkenmarkt. Die is verplaatst naar zaterdag 13 maart.

0: Sir Cliff Richard, het begin van de jaren 70 met zijn Big Ship. En wij gaan eens kijken wat het weer ons gaat brengen. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 graden. Tijdens de woensdagochtend en middag is er veel zon en wordt het met 22 graden weer warm. Richting de avond neemt de bewolking toe op de nadering van een front met neerslag dat een weersomslag inluidt. Tijdens de avond en nacht na donderdag gaat het regenen. Gedurende de nacht en donderdagochtend blijft het dus doorregenen. Voor onze regio wordt er in totaal tussen de 10 en 20 mm regen verwacht. In de middag zijn er ook steeds meer droge momenten met af en toe zon, maar de kans op een bui blijft bestaan. De temperatuur ligt met maximaal 15 graden een stuk lager dan we gewend waren. Ook staat daar wat meer wind, kracht 4, en die komt uit het noordwesten. En in de avond wordt het zo goed als droog. De actuele temperatuur in Valkenburg Centrum is 22 graden.
1: Hallo Maastricht, wij zijn ZLV, Zuid-Limburg vandaag.

0: verzorgde muziek van Belgische duo Clouseau. Zie me graag uit 1995 en Clouseau gaat volgend jaar optreden in het grote Koning Boudewijnstadion in Brussel. Daar zijn de kaarten binnenkort verkrijgbaar voor. En wij gaan naar het voetballen, het sportblokje, zoals altijd op de dinsdag. En dan moet ik heel even gaan schakelen en dat gaat ook nu gebeuren, want ik ga dit indrukken.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: RKHSV uit Heugem heeft flink uitgehaald tegen VV IJsde afgelopen zondag. De ploeg uit IJsde verloor de uitwedstrijd met de dubbele cijfers 6-2. Of beter gezegd, grote cijfers 6-2. U hoort de beide trainers hoe zij de wedstrijd beleefden.
2: Ja, uiteindelijk een goede wedstrijd. Zeker voor ons. Eerst was ik niet helemaal tevreden over. We staan wel 2-0 voor, maar ik vond ons toch slordig aan de bal. En ook verdedigend bij Vlaag zag je wel, ik denk als zij een paar momenten wat beter benutten, dan denk ik dat we toch in de problemen komen. En dan ben je daar 10 minuten over bezig in de rust. En volgens mij binnen 3 of 4 minuten kregen we een corner erin, wat niet mag gebeuren. We reageren wel uitstekend, 3-1, direct daarna. En dan lopen we uit naar 5-1. Dan zonder dat je nog een domme penalty weggeeft, word je slecht uitgespeeld aan onze linkerkant. En als kerst op taart maken we nog 6-2.
3: Ja, wel een, ik denk voor de neutrale toeschouwer een leuke wedstrijd te zien. En ook vooral voor us toeschouwers. Ja. Maar veel goals inderdaad. Dat is niet de eerste keer dit seizoen. We hebben een paar nieuwe jongens voorin die beginnen zich langzaam goed te vinden. Dus ik denk dat ze vandaag wel weer zorgen.
4: Ik denk wel dat we het hebben gewild, maar aan de andere kant ook niet hebben laten zien. Ja, en Joven werden afgetroefd op bepaalde momenten. Het is ook niet dat voor Boete die 6 doelpunten wat ze weggeeft. Heel veel meer kansen weggeven. Aan de andere kant zit het dan soms ook net niet met. Maar we hebben geen terecht verloren vandaag.
5: Nee, het goed van ons. Als ze met 6-2 klop krijgt, hebben ze niks te zeggen.
6: Snel vergeten?
5: Ja, maar ook wel dingen eruit pikken die beter moeten. En gewoon als groep, zeg maar. We creëren te weinig. Iedere bal op goal is tegen, is het doelpunt. Dat is niet goed. We moeten even de koppen bij elkaar en gewoon beginnen met werken voor elkaar.
6: Dit is Dexter op een haartje na geweest. Hè? Ja. Kun je dat haartje dit jaar weghalen?
3: Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Dat gaan we wel voor natuurlijk. Die nieuwe jongens die brengen ook wel een andere energie in het team. Merk je toch wel in het buitenland. Ik weet niet of het er gaat helpen. Dron toch is bij ons. Maar die geven echt ook om een training gaas en dat helpt de rest van de groep ook.
2: Nee, weet je, we hebben gewoon een heel leuk team om mee te werken. Ik moet zeggen, ik geniet 2 keer per week op een training. Op een zondag weet ik, iedereen geeft 100%. En dat is gewoon heel fijn. En kijk, we moeten gewoon heel rustig blijven. Kijk, het is hartstikke leuk dat we nu ook van IJsden gewonnen hebben. Wat gewoon voor mij toch een titelkandidaat is, maar gewoon een slechte start heeft. En wij moeten gewoon rustig blijven, wedstrijd per wedstrijd. En volgende week speel je tegen een tegenstander. Er komt er wel eentje tegen in de stad. Ze hebben over 2 seizoenen niet verloren thuis. Dus dat wordt gewoon een ontzettend moeilijke wedstrijd.
5: Nou ja, de ambitie is de verleegste tweede klas op de laatste speel van de verleegste rood in de na-competitie. Dan moest gewoon bij de bovenste plaatsen mee doen. Maar ja, 3 wedstrijden, 1 punt, dan heb je er geen recht van spreken op.
4: Nou, als het degradeert uit de tweede klasse, waarbij dat ze vorig jaar misschien zal voetballen in een van de betere teams was in die klasse. Uiteindelijk degradeert via de na-competitie. En dan kom je dan in een derde klasse terecht en dan is zijn ambitie altijd om met de bovenste plaatsen mee te spelen. En in ieder geval weer aanspraak te maken om naar die tweede klasse in terug te keren. Ja.

Het was volledig nieuwe muziek die Fleetwood Mac uitbracht in 1977 op het album Rumours. Dit was een hele grote hit, Don't Stop. Ja, zeg nou zelf, ja, zo'n mooie muziek zoals die van Fleetwood Mac, die luister je toch heel graag. En die hoor je ook alleen maar hier op deze Zuid-Limburgse radiozender ZLV. En nog meer opzienbarends, luisteren naar deze promo. Vandaag nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag nieuws. Treffen we

0: Ja, ik heb een aantal korte berichten voor je. Vanaf 1 januari aanstaande wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal 1 van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar nog gratis trouwen. Jaarlijks zijn er zo'n ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente Vaals maakt hiervoor kosten en met de nieuwe regel wil men ervoor zorgen dat een betere verhouding komt tussen kosten en inzet en burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken.
1: Vandaag nieuws.
0: De A2 tussen Sint-Joost en Urmond gaat vanaf vrijdag aanstaande opnieuw grotendeels dicht voor werkzaamheden. Tijdens het weekende is de snelweg over 18 kilometer in beide richtingen afgesloten. Zo'n 600 mensen voeren op 25 plekken tegelijk werkzaamheden uit. Rijkswaterstaat waarschuwt voor maximaal een uur vertraging en adviseert automobilisten de A2 te vermijden.
1: Vandaag nieuws.
0: En de werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg Centrum worden hervat. Project lag stil vanwege beschermende gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand langs de geul. De sloopvergunning is nu echter verleend en eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten.

0: Michael Pagliaro scoorde in 1971 met dit Loving You Ain't Easy. Ik heb nog een kort bericht voor je.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk, Maastricht, naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Paul Hardcastle maakte in 1985 dit 19. De gemiddelde leeftijd van een soldaat die kwam te overlijden in de oorlog in Vietnam was 19 jaar. Hartverscheurend als je er goed naar luistert. Goed, vanaf 6:30 zometeen zie je het ZLV-nieuws met vanavond onder andere. Begroting IJs de Margraten wordt gepresenteerd. De voorbereidingen op de afsluiting van de A2 komend weekende. En het beginnend herstel van de kademuren en de brug bij de Emmelaan in Valkenburg Centrum. Dit en meer nieuws te zien zometeen om 6:30. Nieuws wordt de hele avond doorlopend herhaald. En actueel nieuws lees je de hele dag door via onze app en website. Reageren op dit programma kan via de Facebookpagina van Vandaag Nieuws. En zometeen hoor je het ZLV Radio Streeknieuws. Ik wens je een fijne avond. En tot besluit is hier Peter Frampton en Show Me The Way. Tot morgen.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet. En burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden.

lokale mistbanken, vooral in de lage gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet. En burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximum

fashion.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 1 januari 2027 wil de gemeente Vaals gratis trouwen beperken. Minimaal één van de partners moet in Vaals wonen of vroeger hebben gewoond. Nu kan ieder bruidspaar gratis trouwen. Jaarlijks zijn er ongeveer 20 gratis huwelijken. De gemeente maakt hiervoor kosten. Met de nieuwe regel wil Vaals zorgen voor een betere verhouding tussen kosten en inzet. En burgerzaken meer ruimte geven voor wettelijke taken. Bakkerij Paulussen verhuist haar centrale bakkerij van Randwijk naar de voormalige locatie van banketbakkerij Nora in Gronsveld. Het familiebedrijf kiest voor meer ruimte en betere logistieke mogelijkheden om verder te groeien. De verhuizing staat gepland voor medio 2028. Tot die tijd blijft de productie plaatsvinden in Maastricht. De werkzaamheden aan de kademuren en de brug bij de Emmalaan in Valkenburg worden hervat. Het project lag stil vanwege beschermde gierzwaluwen en dwergvleermuizen in een te slopen pand aan de Geul. De sloopvergunning is nu verleend. Eerst wordt nog 2 weken gecontroleerd of alle vleermuizen het pand hebben verlaten. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: feel hula, hula, hula the fun.
1: Margraten. Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg vandaag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJs de Margraten is volgend jaar sluitend, maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%, tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJs de Margraten is volgend jaar sluitend, maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%, tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJs de Margraten is volgend jaar sluitend, maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%, tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen SAPI en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de SAPI-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. SAPI en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsden-Margaten is volgend jaar sluitend. Maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%. Tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ochtend is er kans op lage bewolking en lokale mistbanken, vooral in de lager gelegen gebieden. Als de eventuele mist en lage wolken zijn opgetrokken, is er veel ruimte voor de zon en blijft het droog. De maximumtemperatuur ligt met 23 graden nog altijd ruim boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Tijdens de nacht is het ongeveer 10 graden. Nog steeds staat er maar erg weinig wind die eerst uit het zuidwesten waait, maar later draait naar het oosten. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Hallo Gulpen Wittem, wij zijn ZLV Zuid-Limburg vandaag.
1: Get real with the fever on the dance floor.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen Sappi en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de Sappi-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. Sappi en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsden-Margaten is volgend jaar sluitend. Maar vanaf 2028 ontstaan tekorten. Daarom gaat de OZB in 2027 extra omhoog. Bovenop de al geplande stijging van 6,5% komt nog eens 4%. Voor 2028 en 2029 houdt de gemeente rekening met een extra verhoging van 7%. Tenzij er meer geld van het Rijk komt. De rioolheffing blijft gelijk. En dan nog het weerbericht. Het is de laatste dag met veel zon en een hoge temperatuur die nog de 23 graden kan halen. Tot de avond blijft het ook droog bij een zwak windje. Later in de middag neemt de bewolking toe op de nadering van enkele storingen. Al vroeg in de avond begint het te regenen. En ook in de nacht na donderdag zijn er langere perioden met regen of buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. De grootste hoeveelheden worden voor het zuiden van de regio verwacht, waar plaatselijk meer dan 20 mm kan vallen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Europese Commissie geeft voorlopig nog geen toestemming voor de samenwerking tussen SAPI en UPM. De papierconcerns willen grote delen van hun activiteiten samenvoegen in een nieuw bedrijf, waar ook de SAPI-fabriek in Maastricht onder moet vallen. Brussel houdt ernstige zorgen over de concurrentie op de papiermarkt. SAPI en UPM willen met maatregelen komen om die bezwaren weg te nemen. Voor het Valkenburgse vakantiepark van Peter Gillis werd 3,55 miljoen euro geboden. Wie de nieuwe eigenaar is en wanneer het park weer opent, blijft voorlopig onbekend. De begroting van IJsden-Margaten is volgend jaar sluitend. Maar vanaf 2028